zo en alleen. Op veel volgens je lijf de overdrive. Like get your son, like bass, qui cagne. Au loin, il y a rumeur de foule.